0: Is het wel van de spanning?
1: Ik zal zeggen, maar ik heb nog 11, Aero, Salt, en Fountain.
0: 1432.